0: laat ik u als de waar. Ja, dat ik sta. En dat ik zei. Once you give us the one, that's good.
1: Okay, so
0: no, you have to like stop the fridge. Yeah, you gotta stop.